0: klinkt en het zwingt.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let's not.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Vlaams klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila mee de prachtplaats bij Familieradio. Fiesta op de radio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boat house down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt.
2: Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand.

0: We openen de deuren van ons archief. Duik mee in het verleden.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

benen. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: De mooiste muziek hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij. En communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skill.nl. skillate.com

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. Zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liane. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis. Familie Radio.
3: En dit is hem. Dit is hem.
4: Familie's Nachtplaats.
5: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila Me de prachtplaat bij Familie Radio.
4: Familie's prachtplaat.
5: Fiesta op de radio.

Goedemorgen, het is duidelijk zomer op de radio dankzij Frank Galan en Baila Bailame. En zo zijn we vertrokken voor alweer een nieuwe aflevering van de Wekkerradio. Het is dinsdagochtend, we zijn 7 uur net gepasseerd. Het weer, wel, er valt niet veel over te vertellen. Het weer zal net hetzelfde zijn als het weer van gisteren en het weer van morgen. Ja, lente is op dit ogenblik ver weg uit Vlaanderen. Maar daar gaan we niet te ver over doorgaan. We gaan het plezant houden. Jij en ik, wij zijn samen tot 10 uur deze voormiddag.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. We zaten begin jaren 80 met Peter Blanker en het is moeilijk bescheiden te blijven. Goedemorgen beste vrienden, wij beginnen bescheiden aan deze nieuwe dag. Samen hier in de Wekker Radio.

0: Weet duidelijk niet van ophouden. En als je nog eens live wil zien, er zijn kansen genoeg de komende maanden. Want deze zomer zal hij op verschillende podia zijn ding komen doen. En je hoort hem natuurlijk ook voortdurend voorbij komen hier bij Familie Radio. Familie
1: Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Dinsdagochtend, 9 juni, morgen nog één dag en dan is het zover. De start van het WK voetbal, verdeeld over drie landen. Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Canada. Nu, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik vind dat het hier in Vlaanderen nog niet echt aan het leven is. De Rode Duivels, die gaan meedoen. Die moeten hun eerste wedstrijd volgende week al spelen tegen Egypte. Maar de animo er rond is waar wat flauwtjes volgens mij. Vergis ik mij daarin? Of heb jij ook zoiets van, oké, ze gaan nog eens shotten. We zullen wel zien of er

0: William Pitt. Ik denk niet dat iemand hem zich nog herinnert. Het is geleden van ergens midden van de jaren 80. Toen had hij een bescheidenheid bij ons in Vlaanderen met deze City Lights. We krijgen vandaag een kille en wisselvallige dag. In de loop van de dag ontwikkelt er zich stapelbewolking en volgen er opnieuw buien vanaf het westen met zelfs kans op onweer. De maxima die stijgen vandaag niet boven de 16 à 17 graden.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie

Goedemorgen, je luistert naar de Wekker Radio. Elke dag van de week hier bij Familie Radio van 7 uur 's ochtends tot 10 uur in de voormiddag. Met verderop nog muziek van Jo Valli.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Dinsdagochtend 9 juni en voor de schoolgaande kids en de hogeschool- en universiteitsstudenten komt er een drukke en spannende periode aan, want het zijn de laatste examens voor dit school- en academiejaar. Sommigen zitten nog in volle voorbereiding, anderen zijn al met de echte examens begonnen en wij proberen natuurlijk zoveel als mogelijk te steunen waar kan. Als we jou, zelfs als meestuderende ouder, als we jou ergens een plezier kunnen doen met een favoriete plaat, dan mag je me dat zeker laten weten. Stuur gewoon een bericht en dan pakken we jouw favoriete plaat zeker mee in de ochtendradio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Relschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel. Cool.

Goedemorgen, het is 8 uur geweest. De koffie die pruttelt en de boterhammen met choco, die liggen ook klaar om ingepakt te worden. En wij, beste vrienden, wel, wij zijn weer samen hier in de Wekkerradio bij Familie Radio. Zoals elke dag van de week tussen 7 en 10. En dit is Olivia Newton-John.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En elke ochtend mag ik samen met jou aan een nieuwe dag beginnen. Ik ben Piet, ik neem je mee naar 10 uur ook op deze dinsdagochtend. En ik heb een aangevraagde plaat, namelijk van iemand die zo zot is als een achterdeur. Van Wim Soetaar.

0: geluk of is het het ongeluk? Zit soms in een klein hoekje. Maar over het ongeluk gaan we het zeker niet hebben op deze dinsdagochtend. Nee, we gaan op een heel vrije, plezante manier aan deze nieuwe dag beginnen. En plezant zal het allerminst worden voor wie vandaag buiten moet werken. Want kijk eens naar de lucht. Dikke wolken. Op sommige plaatsen in Vlaanderen al hevig regenval. En dat zal, naar het schijnt, voor de hele dag zijn. Familie Radio.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen, en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

ik was bijna te laat. Ik was even heel snel naar de koffiehoek voor een nieuwe tas koffie. Ik ga niet erop luisteren. Voilà. Ik ben nu even de suiker eronder aan het mengen. En dan kan ik straks weer genieten van heerlijke koffie. En jij, beste vrienden, kan hier genieten van de meest vrolijke muziek. Elke ochtend in de wekkerradio bij Familie Radio. En dit is een absolute meezinger van Joe Harris.

0: Vandaag een kille en wisselvallige dag. In de loop van de dag ontwikkelt er zich stapelbewolking. En volgen er buien vanaf het westen met zelfs kans op onweer. De maxima die liggen vandaag ergens tussen 16, misschien 17 graden in het centrum van het land. De wind is overwegend matig en aan zee eerder vrij krachtig uit het westen tot het zuidwesten. Ook morgen blijft het nog onstabiel en wisselvallig met in de loop van de dag buien, maar tussendoor ook opklaringen. Temperatuur morgen ook weer rond 17 graden.
1: Familieradio. Het klinkt
2: en het zwingt.
1: Het zwingt.

Goedemorgen. Ik weet niet wiens beurt het vandaag is om met de hond te gaan wandelen, om de hond even uit te laten. Maar een paraplu of een regenjas op zijn minst zal wel van pas komen. Het regent namelijk in Vlaanderen. Niet overal tegelijkertijd, maar dat het nat wordt is een vaststaand feit. Het zou op sommige plaatsen ook kunnen uitbreiden tot een onweersbui. Temperatuur vandaag, ik heb het al gezegd, niet boven de 17 graden. En ook morgen zal het niet veel warmer worden. En als we dan kijken naar de rest van de week, wel, vanaf vrijdag zou het wat minder regenen. En ik zie voor dit weekend zelfs zon verschijnen op de weerkaart.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent of net niet aan het doen bent. Je kan overal meegenieten van onze vrolijke muziek. Zeker als je meeluistert met een app. Dat is tegenwoordig gewoon de beste manier om niks te hoeven missen van wat wij hier 's ochtends allemaal doen in de Wekkerradio. En er komt nog hoor, we zijn zo meteen nog een vol uur samen.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Op een podium verschijnt, daar is de ambiance verzekerd beter dan goed, als het ware. U hoorde hem hier als eerste in het derde uur van de Wekker Radio op deze dinsdagochtend.

Sabine en Paul Bruna en Wat je diep treft in de Wekkerradio. En Paul die komt presenteren op Familie Radio Zomert alle vrijdagen van de maand juli. En de eerste twee vrijdagen van augustus komen wij met de radio naar buiten. 70 Vlaamse artiesten zullen ons vergezellen. En we hopen natuurlijk dat je minstens één keer zal langskomen. Hoe dat precies allemaal zit, wel, ga gewoon even kijken op onze Facebookpagina. Dan kan je terwijl ook al plaatsen reserveren als je wat meer wil. Als je gaat voor het VIP-arrangement.

is mooi om te horen hoe de artiesten bij ons gewoon hun eigen ding kunnen doen. Hita de Nijs in zo'n 50-tal jaren in mijn leven hier bij Familie Radio. Familie Radio, dat is de hele dag en overal de meeste, ja, vrolijke muziek. Met natuurlijk de nadruk op Vlaamse muziek. Er zit af en toe ook wat anders tussen, maar als je zelf een favoriete plaat hebt, of die nu Frans, Duits, Engels of eender welke taal is, als we ze hebben, dan gooien ze er heel graag wel eens tussen. Dus heb je een aanvraag, heb je een favoriete plaat, je mag het mij altijd laten weten in de ochtend

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: nachten uit Nederland. Je hoort dus slapeloze nachten hier bij Familie Radio. Het is ondertussen zo goed als 9:30 op deze dinsdag. En het weer, ja, wat kan ik erover vertellen, het weer? Maar weet je wat? Ik surf even heel snel naar de site van het KMI en dan gaan we eens kijken wat het weer nog voor de rest van de week zou kunnen brengen eventueel. Geniet jij ondertussen van onze vrolijke muziek? Nu met Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

een wisselvallige dag vandaag. Ik zie het woord kil ook staan, maar dat ga ik niet gebruiken. In de loop van de dag ontwikkelt er zich stapelbewolking en volgen er buien vanaf het westen met zelfs kans op onweer. Maxima vandaag ergens rond 16 à 17 graden. Ook morgen blijft het nog onstabiel en wisselvallig met in de loop van de dag buien, maar tussendoor ook opklaringen. En dat is goed nieuws, want hoe verder we de week ingaan, hoe meer zon er weer zal te zien zijn.

muziek van Richard Anthony op dinsdagochtend bij Familie Radio. En donne-moi ma chance hier in de Wekkerradio. Jij en ik zijn nog even samen, dus we gaan er serieus van genieten. Met Swoop.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

weer buiten niet echt mee wil, dan doen we er hier binnen wel wat mee. Vrolijke muziek op de radio met René Vroger en Just Say Hello. Jij en ik, wij zijn nog een dikke 10 minuten samen, dus we gaan er toch nog even ten volle van genieten. En genieten kan je ook met deze plaat. Dit is Diana Ross. Op het einde van juli komt ze naar ons land, naar de Lokerse feesten.

31 juli is Diana Ross in Vlaanderen op de Lokerse feesten. Maar vandaag op 9 juni was al bij ons hier in de Wekkerradio bij Familie Radio. Het is afgelopen voor vandaag, beste vrienden. Maak er een fantastische dag van. Ik zie je graag morgenochtend vanaf 7 uur.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila mee de prachtplaats bij Familie Radio. Familie's prachtplaats. Fiesta op de radio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. Temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit, een wereld van verhalen.
6: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Railschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig. Maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel. Cool.

En dat was Mike Alonso met zijn nieuwe single Waarom Jij. En zo zijn we op deze dinsdag weer helemaal klaar voor. Zit je aan tafel, smakelijk eten.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Zeer goedemiddag. Je hoorde net muziek uit de jaren 80 van Elizabeth Gutman Daly. Oftewel E.G. Daly, dat was haar artiestennaam. Say it, hoorde je. En we gaan het inderdaad allemaal zeggen hier. Wie en wat je hoort hier op deze dinsdagmiddag. Zometeen Isabelle A. met haar single Smeek maar niet om mij. Maar eerst uit 1993, deze van Philippe Robrecht. Rustig werk, magie. Je kent ook de versie intussen van Niels de Stadsbader, maar dus dit is het originele van Philippe Robrecht. Goedemiddag en welkom.

Ja, ze wisten het perfect te combineren. Hè? Een reggaetoontje en wat pop-invloeden. Je hoorde UB40 op deze dinsdagmiddag met I Can't Help Falling In Love With You. En dit is Niek Bernaert en die belooft een betere toekomst.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.
1: Familieradio.

soms inderdaad voluit gaan voor je eigen idee. Dat is zo'n beetje de korte omschrijving van dit nummer van Sammy Moore. Te jong om stil te zijn, hoorde je. Zometeen een blik op de weerkaarten. Eerst nog deze van Kenny B. En we trekken richting Parijs.

0: Het is wisselend bewolkt met geregeld buien die lokaal kunnen gepaard gaan met onweer. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 18 graden en de wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten en kan aan zee vrij krachtig worden, met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en krijgen we tijdelijk brede opklaringen, al schuift later opnieuw veel bewolking binnen. Morgen woensdag wordt het ook wisselend bewolkt, met vooral in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer.
1: Van 's morgens vroeg tot 's

Ja, hij blijft onlosmakelijk toch wel verbonden met zijn single Stand By Me. Maar dit was een ander nummertje van Ben E. King. Will You Still Love Me Tomorrow, hoorde je. We gaan nu richting eind jaren 70 voor deze van Mac Kassoon en Lavender Blue.

0: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
6: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
5: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, je hoorde het net al. Hè. Vanaf 21 juni is Familieradio volop in zomerstemming. En daarnet had je al een voorsmaakje met Juan Luis Guerra. En daarvoor ook nog Anna Kendrick en Cups. En dit is Bruno Mars op deze dinsdagmiddag met zijn single I Just Might. Een hele fijne middag.

Zometeen gaan we op naar het tweede deeltje van Hey Hallo, het is middag. Het is bijna 1 uur geworden. Zover zijn we nog niet. Eerst nog onder meer deze van Rick Ashley. I'm never gonna give you up.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila mee de prachtplaats bij Familie Radio. Familie's Prachtplaats. Fiesta op de radio.

0: Hier bij Familie Radio hoorde je net de single Baila, Baila Mee. Het is een Spaanse titel, een Engelse tekst. En we bellen met Frank Galan. Dag Frank, proficiat alvast met je nieuwe nummer. En je hebt deze track volledig zelf geschreven. Het is een origineel nummer.
1: Ja, dankjewel voor het compliment. Ja, ik heb deze track volledig zelf geschreven. Ik heb er heel wat tijd over gedaan ook, want het is een speciale productie geworden. Met een hele stevige beat. En om Spaans, Engels door elkaar te verweven is het niet makkelijk. Het moet allemaal kloppen. De essentie van het verhaal moet kloppen. Het thema moet kloppen. En ik dacht van, ik ga eens gaan voor Engels, Spaans door elkaar. Niet eens Nederlands, niet eens Spaans apart. Gewoon Engels, Spaans. Daar zijn ze bij mij nog niet gewend. En ik ben ermee begonnen ergens vorig jaar, geloof ik. En dat is nu klaar. En het is een nummer met heel veel potentie.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: En dat was daarnet Chair die je hoorde met Believe. Goedemiddag, het is iets over 1 uur geworden. We gaan het rustig aan doen nu met een mooi duet uit de jaren 90. Want dit zijn Erik van Eijgen en Sanne met hun single Aan Mijn Darling. Goedemiddag en welkom bij Familie Radio.

0: En dat was Frank Farian die je hoorde met Rocky op deze dinsdagmiddag. En daarvoor ook nog DV Gillis en Elke Dag Wordt Mooier. En nu is het tijd voor Jan Wuitens en die heeft wel zin in een kopje koffie.
1: Hier Jan Wuitens, tijd voor een kop koffie en fijne muziek op Familieradio.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

hebben we trokken zo met Kleijmans en Van Geel naar boven hier op deze dinsdagmiddag. Straks hoor je nog onder meer John Spencer. We hebben ook nog het weerbericht voor jullie. Maar eerst rustig werk van Gorky. Dit is hem nog even met zijn single Mia.

Het is wisselend bewolkt met geregeld buien die lokaal kunnen gepaard gaan met onweer. De temperaturen die schommelen tussen de 14 en 18 graden en de wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten en kan aan zee vrij krachtig worden, met rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en krijgen we tijdelijk brede opklaringen, al schuift later opnieuw veel bewolking binnen. Morgen woensdag wordt het ook wisselend bewolkt, met vooral in de namiddag opnieuw kans op buien en onweer.

Ja, de zon straalt gelukkig op deze dinsdagmiddag wel op Familieradio. Je hoort de Middle of the Road en Soleil, Soleil. Zo zaten we even in ons archief. En nu gaan we dansen met Chick.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken. Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
1: Durieux.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

leuk toch, hè, om die liedjes van vroeger nog even terug te horen. Je hoorde Alvin, Stardust en Pretend uit de jaren 80. En daarvoor ook nog uit de jaren 80 Jimmy Cliff met zijn zomersnummer Reggae Nights. We gaan op richting 2 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. Eerst nog onder meer de nieuwe van Bart Kael met Zot Verliefd. Graag tot morgen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: De Verenigde Staten hebben alle tickets voor Iraanse supporters geannuleerd. De maatregel is een direct gevolg van de spanningen in het Midden-Oosten. Het WK voetbal trapt over 2 dagen af. Iran is een groepsgenoot van België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen het land. In het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem is een levenloos lichaam van een 51-jarige man gevonden. Het parket bestempelt de situatie als een verdacht overlijden en heeft een onderzoeksrechter gevorderd. De exacte doodsoorzaak is onbekend. Volgens een internationaal anti-scam-onderzoek kwam 80% van de Belgen het afgelopen jaar in aanraking met phishing. Michiel de Bruiker van het Centrum voor Cybersecurity bevestigt de cijfers. Getroffen Belgen worden vaak meermaals opgelicht met een gemiddeld verlies van 4000 euro per keer. Het is natuurlijk door AI zeer makkelijk om bepaalde campagnes te maken die erg lijken op echte campagnes. De Vlaamse regering kent 30 lagere scholen, waaronder de gemeentelijke basisschool van Rekem, een subsidie van 70.000 euro toe. De instellingen gaan vanaf september hun expertise delen over de implementatie van de nieuwe minimumdoelen. In Frankrijk klaagt de moeder van de vermoorde Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het 12-jarige meisje werd vorige week na een zoektocht van 6 dagen doodgevonden. De 41-jarige hoofdverdachte bleek eerder al beschuldigd van zedenfeiten, maar het gerecht onderzocht die klachten nooit. Volgens de moeder had haar dochter nog geleefd als justitie correct had gehandeld. Vanmiddag lokaal bewolkt met buien en kans op een onweer, maxima 18 graden. Morgen droog, wanneer de kans op bui weer toeneemt, ook dan 18 graden. Donderdag en vrijdag houdt het onstabiele weer aan. Pas vanaf zaterdag wordt het permanent droger en warmer.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info?